0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

niet gewis. En vorige week geloof ik ook niet. En daarvoor heb ze denk ik net gemis. En te hangt iets.

Brian van Onze Jan is hoosjorig. Jan koch vermin, voor hem zo'n computerspel.

gezien kort en toch zo lang. En hen soms ben ik bang dat ik in mijn eigen protocol. De dagen zien kort en toch zo lang. En hen soms ben ik bang.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroad Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Yeah.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer. Country music.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wil je reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, blij dat u vroeg op bent, net als Crystal Keel, want zij liep al met haar koffer langs de River Road. En voor de zoveelste keer zei ze nooit meer terug te zullen komen. Ah, prachtig nummer, 1976. We hebben allemaal songs over de Road in dit uur.

Anita Ray uit Zuidoost Queensland, Australië dus, wandelde over een endless road. Dat kan als hij in een rondje loopt, zoals een schaatsbaan. Ze groeide op een boerderij, betrekkelijk dicht bij een stad. En Paul Kleter ging over een clean rocky road, februari 63. De Children of Lily's Chapel School uit York, Alabama, waren er 10 jaar eerder alles mee geweest. En de Corries zaten op een road to Dundee, een stad in Schotland, waar Roy Williamson en Ronnie Brown ook vandaan komen, want zij vormden de Corries. In de jaren 60 tot 80 maakten ze 23 LP's.

John Denver met zijn grote hit Take Me Home Country Roads. Maar Taffy Niffert en haar echtgenoot Bill Danoff moeten ook worden genoemd. Want zij schreven het samen met John en ze zongen ook met hem mee. Vooral de inbreng van Taffy was best belangrijk voor het geluid. En Hilde Vos uit Nijmegen zong over de Long Road. Zij schrijft meestal haar eigen liedjes en heeft daar intussen al 5 cd's mee volgezongen. De Carter Family zat met dezelfde narigheid. It's a long, long road to travel alone. Ja, dat werd nu is niet geschreven door AP, maar door Mabel. Dat gebeurde niet zo vaak.

Johnny Horton, de zingende visserman die helemaal geen visserman was, zong over de church by the side of the road. Omdat de kerkgangers vaak van heinde en ver kwamen, werd zo'n kerk maar meestal ergens langs de weg gebouwd. En Don Williams had zijn meisje thuisgebracht en had alweer op de terugweg moeten zijn. Maar dat vond hij die moeite niet waard. It ain't worth the lonely road back. 1966 en de Pozo Secor Singers deden met hem mee. Zijn Down the Road I Go is bekender. Hank Snow was wel al onderweg naar huis. Down the old road to home. En die weg zal misschien niet eens zo heel oud zijn geweest, maar wel heel bekend. En deze kwam uit 1958.

En Klocklin had ook een lied over een oude weg, maar dat was een Old Bock Road, een oude veenweg. Zo'n weg werd bij ons ook wel eens een knuppelpad genoemd en werd met riet en boomstammetjes verstevigd zodat je niet weg kon zakken. Buddy Thompson en Linda Bennett zijn wereldberoemd in Australië. Hun Freedom of the Open Road komt van de cd met dezelfde titel uit 2003, waarop ze om de beurt zingen met twee liedjes samen doen. Linda's eigen naam was Powell. En Peter Coates, met een C, en de Coates Sisters komen ook uit Australië. En hun wagenpad, of Wagon Road, zullen we daar dus ook moeten zoeken. Linette en Virginia zijn zusjes van Peter. En de laatste is intussen met een meneer Hermel getrouwd. MUZIEK

Market Reckley zag bluebells on the roadside. Dat zijn boshyacinten. Market komt ook uit Australië. En dat er zoveel van Down Under in onze eerste uur zitten, komt natuurlijk doordat we daar al een poosje wakker zijn. Ja. Maar de Drybrand Fire Squad komt weer uit de USA, waar ze nog op één oor liggen. Zij ontmoeten een curl at the roadside tavern. Net als de kerken werden ook de herbergen langs de doorgaande weg gebouwd. Oh, vrij logisch. Het kwam van een verzamelcd, want op hun eigen albums zult u het niet vinden. En toen kwam er alweer een Australiër, folkzanger nummer 1, Slim Dusty, met gum trees by the roadway. Eucalyptusbomen die je bij ons niet ziet.

De Highwaymen, folkgroep uit de jaren 60, liepen over een green, green, rocky road. Een iets andere dan die van Paul Clayton. En de oude Jimmy Driftwood stelde vast dat Jordan M. a hard road to travel. Ik zou zeggen is, maar ja, ik ben geen Amerikaan. En Stonewall Jackson ging over een road to recovery. Zo, dan kan nu mooi de laatste. Larry Cordell met de band Lonesome Standard Time. Die zitten in The House at the End of the Road. En dan zal de klok van 9 uur al slaan. Dus tot straks.

0: low. Shooting birds and shaking rugs, daddy's belt and mama's hug.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

We zijn toen in deel 4 in de serie over de hits en hitjes van 1967. En we doen de songs die weliswaar in Billboard's Country Hitlijst voorkwamen, maar niet hoger stegen dan de zesde plaats. En de eerste was Webb Pearce met zijn zoveelste hit Fool, Fool, Fool. Hij sprak natuurlijk tegen zijn president Trump. Niemand lijkt het te hebben gecoverd.

Ray Price zong I'm Still Not Over You met in de band twee fiddlers, Tommy Jackson en Buddy Spiker. Willie Nelson schreef het en had het precies een jaar eerder ook al uitgebracht. En George Hamilton IV kwam daarna met Break My Mind. 9 november 66 nam hij het op, maar die vond men niet goed genoeg. En daarom zong hij het 31 januari nog een keer. Dit was er eentje van John D. Laudermilk. En Charlie Price beweerde I Know One. Jack Clements had het voor Jim Reeves geschreven en speelde gitaar bij de opname en fungeerde met Chet Atkins en Bob Ferguson als producer.

0: your heart full of love just for you.
1: De long-legged guitar-picking man van Johnny Cash en June Carter kwam ook niet hoger dan 6. En toen was hij al gescheiden van Vivian Liberto, maar nog niet getrouwd met June. Meer leden van de Carter Family zouden hebben meegedaan, weten niet wie. Marcel Krent had het speciaal voor hem geschreven. En Kenny Price kende Happy Tracks, maar hij stopte op de 7e plaats. Dat kwam uit de pen van Ray Pennington. Over hem zou ik eens een special moeten maken, ook alweer. Georgia Jones zong If My Heart Had Windows met de Jordanaires. Het was een liedje van Dallas Frazier die het schreef voor Red So Fine. En George nam het later op, maar bracht het eerder uit.

Nog drie die tot een zevende plaats kwamen. Loretta Lynn met If You're Not Gone Too Long. Geschreven door Wanda Bellman. Van wie we als zangeres één singeltje kennen uit 1955. En nogmaals George Hamilton IV. Nu met Us For Going. Die was van Joni Mitchell. En ik heb een special over haar klaar liggen. Tom Rush had het 3 maanden eerder opgenomen. Roger Miller was Walking in the Sunshine en dat schreef hij zelf. En de Statler Brothers zouden de eerste zijn die het overnamen.

En deze drie kwamen niet hoger dan plaats 8. The Choking Kind van Waylon Jennings. Dat was er eentje van Harlan Howard. Fred Carter en Jerry Reed speelden gitaar. En Don't Squeeze My Charmin van Charlie Walker. Dat had Carl Belew geschreven. En die zou het ook een half jaar later op de plaats zetten. Ik weet niet waarom hij het aan Charlie gaf. Geld waarschijnlijk. En Drifting Apart van Warner Mac. Bijna allemaal zaten ze in Nashville en hadden dan ook dezelfde muzikanten erbij. Ene Hal Gurney had dit geschreven.

En dat was toch weer een bekend nummer, Fanny Familiar, Forgotten Feelings van Don Gibson. En hij was er wel degelijk de eerste mee. Mickey Newbury schreef het en in de band, zoals zo vaak, Ray Edgerton, Grady Martin, Junior Husky, Jerry Kerrigan en Harkins Robbins, plus de Jordanaires. En Dottie West zong over Paper Mansions van Ted Harris, weer eentje met wie ik wel eens iets zou mogen doen. En Vince Stewart zong 'Cause I Have You, maar die kwam al niet hoger dan plaats 9. Maar hij had het wel weer zelf aan meegeschreven.

Claude Cray was teleurgesteld. I never had the one I wanted. Daar schreef hij ook weer zelf aan mee. En dat deed hij samen met Jimmy Louise en collega-zanger Shep Woolley. En die Jimmy heeft ook nog 2 LP's gemaakt. En Shep kent u wellicht als Pete Nolan uit de tv-serie Rawhides. En Charlie Pride zong Just Between You and Me. Het was er alweer eentje van Jack Lemmon. Die deed deze keer niet mee, maar hij was wel weer een van de producers. En Ray Price zong Danny Boy naar de 9e plaats. Dat was wel degelijk de oude Danny Boy. Fred Weatherly schreef tekst en muziek in 1910, maar het lied kreeg geen aandacht. En 2 jaar later stuurde zijn schoonzus hem het lied Londonderry Air. De muziek bleek precies bij zijn tekst te passen. Dus in 1913 publiceerde hij een nieuwe versie van zijn lied. En dan wilt u misschien wel eens weten of dat waar is. Nou, hier komt Slim Whitman met het oorspronkelijke Londonderry Air. Maar dan is het al bijna tijd ook. En de laatste minuut is voor degene met wie ik in de volgende aflevering begin. En mag u raden wie? Ik zeg het lekker niet. Oh, tot straks.

0: Hey girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Ja, ik moet even een traan wegpinken, want dit wordt de 10e en laatste deel van de serie over Bluegrass Brothers. Maar een troost voor de Brother-fans, er komt ook nog een serie over Country Brothers. En dit waren in elk geval nog de King Brothers met Baby Girl van een cd zonder titel uit 88. De broers heten John Cattrall en Paul Kenny en zijn dus geen broers. Ze hadden 3 man bij en ik wil er niet te lang bij blijven stilstaan, want ik heb een probleem.

Let Me Rest at the Top of the Mountain hoorden we door de Wilson Brothers uit Kentucky. Kearney en Russell met die 6 LP's hebben gemaakt en hier samen waren met 3 vrienden. En dit album heet Lonesome Old Home en komt uit 1980. De broers waren actief tussen 1970 en 85. En Train 45 werd gebracht door de Wilson Brothers uit Georgia, Greg en Gary. En de 2 albums die we van hen kennen zijn van rond 1990. Zus Joanne doet ook nog met ze mee en speelt de bas. En dan hebben ze er ook nog een vierde bij, Larry Wright. En daar heb je het al. Discos denkt dat ze uit Virginia komen. Er zijn wel Wilson Brothers uit Virginia, maar daar heb ik niks van te pakken kunnen krijgen. Ik heb toch wel Wilson Brothers uit Brasstown, North Carolina. En zij heten Ray, Henry, Jerry en Paul. En van hen hoort u Little White Church. En Discos kent ook nog een gospelgroep, Wilson Brothers, maar ik vind het wel mooi zo.

De Farmer's Hands was van, let op, Ben en Eric Marshall en de Marshall Brothers en High Road. En die Ben is een zoon van Eric, 10 à 12 jaar oud. Vader speelde al langere tijd met zijn broer Steve en de Marshall Brothers. Belangrijke man in de band is Patrick Lindsay en Billy Hawks speelde viool als gast. En de Bolt Brothers en Stacy kwamen daarna met Old Broken Tree. De broers heten Samuel en Daniel en Stacy is hun zus, die toch ook wel wilde worden genoemd. De anderen waren Tim Surret en David Johnson en Sonia Isaacs zong op de cd ook nog een nummer mee. Die is met Tim Surret getrouwd en kwam dus gezellig met hem mee. Ze komen uit Willis, Virginia. En de Stockwell Brothers brachten op hun eigen manier de klassieker Silver and Gold. Dit zijn Barry, Bruce en Ellen en meer deden er niet mee. De cd werd opgenomen door Pieter Groenveld en uitgebracht door Strictly Country Records. Yeah.

De Hills Brothers Band speelde de White Carp Breakdown. Ron Penska, Bas, Dave Tolson, banjo en gitaar. Bruce Elkire, fiddle en gitaar. En Bob Christ, dobro. Hey, er zat weer geen broer bij. Maar de cd heet Where the Hell is the Hills Brothers Band? Tja, hier was hij. Maar er zijn wel degelijk Hill Brothers geweest. En die horen we met Willie Simons in I'm Glad I Counted the Coast. De broers heten Dewey en Bill en soms deed Sam ook nog mee. En ze kwamen uit Virginia en waren actief in de jaren 30. En de Johnson Brothers heten Paul en Charles en zij zagen A Passing Policeman. Ze traden wel op met de Tennessee Wildcats, maar hier waren ze met z'n tweetjes. En in de jaren 20 maakten ze zeker 8 singles.

De Waller Brothers tonen ons die old photograph, zo heet de song en de cd. En in het bijgesloten boekje schrijven Buds en Bob Waller over de geschiedenis van de brother duets, waar ze zich bij willen aansluiten. Ze komen uit Californië en het naam Buds was al begin jaren actief, onder meer met de oprichting van de Pine Valley Boys. En toen kwam Carl Story weer, maar nu met William of Willy en Franklin of Bud Brewster en Rank Stranger. Ze speelden banjo en mandoline.

en de andere waren Claude Boone, Tommy Jackson en Horst Linneman. En het was november 62 voor de LP Mighty Close to Heaven. En de Dowdy Brothers zagen dat dat was Raining This Morning. Steve gitaar en leadzang, Donald mandoline en tenorzang en de andere waren Tommy Connor en Mason Fisher. En de cd-zondertitel is van 2020.

De Hobbs Brothers brachten de turkey in de stro, hoewel ik de kwaliteit eigenlijk te slecht vond. Ze heten Elmer en Judds en als Hobbs Brothers maakten ze 5 78 toerenplaatjes en als Elmer en Judds ook nog 5. Als Hick Brothers 1 en als Herman Brothers ook nog 1. Nou, maar dat bleken goed beschouwd steeds dezelfde te zijn. Nou ja, de Lily Brothers brachten het prachtige lied That Star Belongs to Me. Ah, schitterend. Ze hadden het 10 jaar eerder ook al eens opgenomen, maar ik nam me van 1963. Bea Lily gitaar, Everett Lily mandoline, Don Stover banjo, Frits Richmond bas en Hub Hoeven fiddle. En de Binkley Brothers en Dixie Clodhoppers zaten in een little old log cabin in de Lane. Dat haalde ik van een compilatiealbum. De broers heetten Amos en Gale en de Clodhoppers Jack Jackson en Tom Andrews. Ze waren actief rond 1930 en gebruikten allerlei varianten van hun groepsnaam.

The Sons and Brothers. Ja. Zongen I Believe. Zij komen uit West Cliff, Colorado. En ze heten allemaal Walking. Mike Dobro, gitaar en banjo. Jor, mandoline, fiddle. Frank, gitaar, mandoline. Aaron, bas en leadzang. En gast Ron Thomason. Ah, die is geen familie. Wie precies zoon en wie broer is, dat doet er eigenlijk niet toe. En ik weet het ook niet. En de Cope Brothers keken uit op de Hills of Roane County. Eind jaren 40 werden ze met succes actief. Hun namen beginnen met een L en een C. En ze spelen allebei gitaar en zingen erbij. We weten dus die voornamen niet eens. Hoog tijd dat iemand zich eens in die oude muziek gaat verdiepen. De Clendenen Brothers worden de laatste met Dark Hollow. Leider is Nate Clendenen, maar ik geloof niet dat ze een broer van hen meedoet. De andere vier hebben namelijk heel andere namen. Ze hebben gewoon de band naar hem genoemd. En dan heb ik er eentje vergeten. De McReynolds Brothers, beter bekend als Jim en Jesse. Nou, die kunnen nog net met de Virginia Boys in de Shenandoah Waltz. Nou, dat was het denk ik, hè. Werk zit erop. Tot de volgende week.

0: Bright Lights en Country Music. Bill Anderson hoorde u van zijn album The Hits Reimagined. En met Bright Lights en Country Music is ook de Grand Ole Opry zaterdagavond gevuld. Want dan wordt officieel het 65-jarige jubileum van Bill Anderson als lid van de Grand Ole Opry gevierd. En dat is een uniek jubileum, want het is nog nooit eerder voorgekomen in het bestaan van de Grand Ole Opry dat iemand 65 jaar lang lid was. Bill Anderson die doet dat, maar hij werd dan ook al lid op 21-jarige leeftijd. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur staat bij Country Love in het teken van een feestje, het feestje van Bill Anderson. Ook staan we stil bij een aantal jarige artiesten, want dat zijn er heel wat in de maand juli. Maar zoals gezegd beginnen we met Bill Anderson. Hij is niet alleen een zanger, maar ook een van de beste songwriters in de historie van de countrymuziek. Hij kan zich meten met de grote namen van Hank Williams en Harlan Howard, om er maar een paar te noemen. Vele hits verschenen eruit zijn pen. In 1965 al verscheen het album From This Pen, met daarop een aantal hits die hij heeft geschreven. Hij doet daarop zelf een stukje introductie.
1: Hi friends, this is Bill Anderson. Decca Records and I are presenting to you here an album called From This Pen. To most of you, this is an album of 12 songs, but to me, it's a collection of 12 dreams, 12 dreams that all came true, because this album contains 12 of the songs that I've written over the past few years, songs that my friends here in Nashville, across the United States, and even around the world have recorded, and which you've accepted and turned into hits. I realize that there's no way for me to capture the sound and the feeling of these great original recordings, and I won't even attempt to. But I would like to present these songs to you in this album, from this pen and from me, as the only way that I have of saying thank you.

0: brother and my sister was poor folks. Everybody I knew was poor folks.
1: Bill Anderson hoorde u achtereenvolgens met Saginaw, Michigan. En daarna Poe Folks. Saginaw, Michigan was natuurlijk een wereldhit voor Lefty Frizzell. Geschreven door Bill Anderson dus. Poe Folks is de song die Bill Anderson altijd zingt. Sinds jaar en dag is de bijnaam van Bill Anderson Whispering Bill. En u vraagt u zich misschien af, hoe heeft hij die bijnaam gekregen? Dat kwam door de volgende hit, Still.
0: Still, though you broke my heart.

Bill Anderson en Jen Howard. Jarenlang vormden ze samen een duo. Ze brachten verschillende duetalbums uit, zoals het album Bill en Jen, of Jen en Bill, uit 1972, met erop hun hit Dissatisfied. De carrière van Bill Anderson startte als songwriter. En tot op de dag van vandaag schrijft hij songs. Een paar jaar geleden nog kwam er een prachtige song uit die hij schreef samen met Vince Gill. Hij zong het ook samen met Vince Gill, maar ook Bobby Bear, Jimmy Fortune en Willie Nelson waren present in The Country I Grew Up With.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Finscale met Which Bridge to Cross and Which Bridge to Burn. Het komt van zijn album When Love Finds You. Het was een mooie hit voor Finscale die de song schreef samen met Bill Anderson. U luistert naar Country Love en we feliciteren Bill Anderson met zijn 65-jarige lidmaatschap van de Grand Ole Opry. Een jubileum dat vanavond gevierd wordt. Maar er zijn nog meer feestjes gaande in Amerika. Zo start vandaag ook in de Cheyenne, Wyoming, de Frontier Days. Dat is het grootste rodeospectakel dat Amerika kent. Ze noemen hem ook de Biggest Daddy of them all. In 1996 kwam het album Blue Clear Sky uit van George Strait. Met daarop If I Can Still Make Cheyenne.

George Strait, If I Can Still Make Cheyenne. En u kunt zich misschien voorstellen toen George Strait dit live zong in Cheyenne tijdens de rodeodagen van de Frontier Days, dat het stadion zo ongeveer afgebroken werd. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. En dat is echt een inspirational song natuurlijk van onze jubilaris Bill Anderson. This Land, The Lord and Me komt van zijn album Don't She Look Good uit 1972.

U heeft hem natuurlijk al herkend, City Lights in de instrumentale versie, gespeeld door Bill Anderson en zijn begeleidingsband. Bill Anderson schreef City Lights op 27 augustus 1957. Vervolgens nam hij de song op een klein label als een demo. En het was die demo die Ray Price hoorde en die hem zo besloot om City Lights op te nemen. Het werd een nummer 1 hit voor Ray Price. In het kader van Race 100 gaan wij natuurlijk vandaag die versie van Ray Price uit 1958 draaien. We hebben daarvoor de single versie gevonden, City Lights.

Ray Price met City Lights, geschreven door Bill Anderson. Ongetwijfeld zal het vanavond weer klinken in de Grand Ole Opry. We hebben nog meerjarigen, zei ik al aan het begin van deze uitzending. We hebben echt een verjaardags- en jubileumsuitzending, zo gezegd, van Country Love. Louise Mandrell vierde namelijk afgelopen week haar 72ste verjaardag. En een paar jaar geleden bracht ze het album Playing Favorites uit, met daarop een mooie uitvoering van Crazy Arms. En dat is natuurlijk de initial song van Ray Price. Geschreven door steelgitarist Ralph Mooney. Feliciteren wij Louise Mandrell met deze song Crazy Arms.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Rhonda Vincent met Music's What I See. En Rhonda Vincent vierde op dezelfde dag als Louise Mandrell haar verjaardag. Alleen zij mocht 64 kaarsjes uitblazen. Country Love feliciteert ook Rhonda Vincent met haar verjaardag met deze song Music's What I See. Jamie Johnson vierde ook een verjaardag. Hij werd geboren op 14 juli 1975 en werd afgelopen week dus 51 jaar. In 2006 kwam zijn album The Dollar uit. Wij draaien vanmiddag de titelsong en feliciteren Jamie Johnson daarmee.

Linda Ronstadt met Blue Bayou. Het verscheen op haar album Simple Dreams in 1977. En eergisteren vierde zij haar 80ste verjaardag. Country Love feliciteert haar ook met deze mijlpaal. En we blijven nog even feestvieren dit weekend, want vanmiddag dan speelt Waylon samen met het orkest van de Koninklijke Marsechaussee in het Oranje Park in Apeldoorn. Het begint om 2:00. De intree is vrij en het duurt tot 4:00. Dit belooft een uniek concert te worden. Want hoe mooi is het niet om samen met zo'n orkest countrymuziek te maken. Wees er op tijd bij. En wij gaan alvast in de stemming komen met Playboy. Van het album Time Jumper, Waylon.

Onze eigen Waylon met Playboy brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan eruit met Ricky Skaggs, die ook een verjaardag viert van zijn album Highway and Heartaches. Feliciteren wij Ricky Skaggs met zijn 72ste verjaardag in Highway 40 Blues. Tot volgende week!

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander Amoor.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: In verband met een vakantiebreak volgt er nu een herhaling van een eerder opgenomen programma van New Country.
1: Bouke van der Vliet. Dit is Crossroads Country Radio.

goedenavond. Van harte welkom bij het programma New Country. Het is alweer onze countryavond. En dat betekent 3 uur countrymuziek. En wat staat er allemaal vanavond op het programma? Nou, het eerste uur nieuwe releases. En natuurlijk het voorstellen van ons album van de maand. Verder in de tweede uur de 3-in-1. Vanavond is die voor Lori Morgan. En we hebben ook een klassiek album terug in de tijd. Dus met een van de hoogtepunten van toen. En dat is het album Sweet 16 van Reba McEntire. In de derde uur natuurlijk muziek uit ons eigen land. En ook nog de winnaars van de CMA Awards van zoveel jaar geleden. Ik wens jullie veel luisterplezier. Mijn naam is Bauke van der Vliet en we begonnen met onze maandartiest voor juli. En ik denk ook van augustus, want er zijn heel veel mensen op vakantie in deze zomerperiode. Anne Murray is dat en Anne Murray, zij komt uit Canada. Ze had heel veel hits in de jaren 70 en 80 en 90. En in totaal bracht ze 32 albums uit. En 24 singles kwamen in de top 10 terecht. En binnenkort komt ze met een nieuw album, deze 80-jarige Anne Murray. Je hoort het nummer Nobody Loves Me Like You Do. Zometeen heel veel nieuwe nummers, maar eerst zoals gewoonlijk 2 maal terug in de tijd met voormalige nummer 1 hits. En de eerste die komt uit 1986, alweer bijna 40 jaar geleden. Toen stond op nummer 1 Dan Seals met het nummer met die lange titel Everything That Glitters Is Not Gold.

waren terug in 1986 met de nummer 1 op deze dag. En die was voor Dan Seals, Everything That Glitters Is Not Gold. De volgende voormalige nummer 1 op deze dag komt uit 2013, dus we komen al wat dichter bij 2025. Op die dag stond op nummer 1 Jake Owen, Anywhere But You.

Twee nummer 1 hits uit het verleden op rij. We gaan naar 2025. En de volgende artiesten die samen een duet zingen op het volgende nummer... had ook beide een nummer 1 hit, maar dan in dit jaar. Ik heb het over Riley Green. Hij stond enkele weken geleden op nummer 1 met Worst Way. En op dit moment staat er nog steeds op nummer 1, volgens mij. Tenminste vorige week. Alan Langley met Wearing for the Wind. Maar samen hun nieuwe single wordt een duet van hun beiden. Het is het titelnummer van het album van Riley Green. En dat nummer heette Don't Mind If I Do. Dit zijn dus Riley Green en Alan Langley.

Nieuwe single van twee heel succesvolle countryartiesten van dit moment, Riley Green en Ella Langley, samen in het nummer Don't Mind If I Do. Dan gaan we naar Lee Brice. Eindelijk ook weer nieuw werk van Lee Brice. En deze keer niet alleen samen met Trailer Park. En Trailer Park, dat is een formatie, een gelegenheidsformatie. En die bestaat onder andere uit Jamie Johnson, Randy Houser en Jared Neiman. Hun nummer heet, wat ze samen doen, heet Sad No Country Boy Ever.

Een tip voor de lijsten. Lee Bryce samen met Trailer Park. En ik zei het al, daar zitten niet de minste in. Jared Neiman, Randy Houser en Jamie Johnson. En daar was ook nog even de klap die er nog helemaal bij hoort. En we gaan verder met die CDX Country App lijst. Want de hoogste nieuwe deze week is voor Marin Taylor. Sinds 23 jaar komt uit Michigan en haar debuut was tijdens het CMA Fest in 2019. Ze heeft al enkele singles uitgebracht. En een andere ding wat ze heel erg veel doet, is dat inzetten voor de ziekte Alzheimer. Haar nieuwe single heet Same Girl Same en die komt binnen op nummer 71.

De hoogste binnenkomer deze week in de top 80 is dat van de CDX Country Airplay lijst. Het was Maren Taylor met Same Girl Same. We gaan van de nieuw binnenkomer naar de snelste stijger. En die gaat van 32 naar 27. En dat is de nieuwe single van Sektop. Good Times and 10 Lines.

En daar ook weer die klap van 32 naar 27 als de snelste tijger. Dus Sektop, Good Times en 10 Lines. We gaan naar de Airplaylijst, de top 10. Op nummer 10 staat de voormalige nummer 1, Riley Green, Worst Way. 9, Josh Ross met Single Again. En 8, Sam Hunt met Country House. 7, Luke Bryan met Country Song Came On. En 6, Thomas Rhett, After the Bars Are Closed. 5, Billy Zimmerman samen met Luke Combs, Backup Plan. En op 4, Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Nummer 3, en die gaan we draaien, want die stond al nummer 1 in de Billboard-lijsten. Niet in onze lijst, maar hij kan hier ook nog wel nummer 1 komen. Corey Kent, This Heart.

0: Op nummer 3 dus Corey Kent met This Heart. En met stip op nummer 2 staat Morgan Wallen met Just In Case. En voor de tweede week op nummer 1 Ella Langley, Waiting for the Wind.
1: Nummer 1.

Nummer 1 is Wheeling for the Wind van Ella Langley. En ze doet nog maar net mee, want ze heeft nog maar 1 album uitgebracht. Een debuutalbum, dat heet Hangover. Daarna kwam er wel een Hangover, een uitgebreide versie natuurlijk. Maar nog maar net bezig, maar net op doet ze al jaren mee. En ik draaide praktisch in het begin van de uitzending ook al de nieuwe single. Die ze weer samen doet met Riley Green. We gaan naar het album van de week en dat is van Parker McCollum. En het album heet ook Parker McCollum. Het is zijn 5e studioalbum en het verscheen op 27 juni. Het is het eerste album dat geproduceerd werd door Frank Little en Eric Mass. En het is ook een beetje een verschuiving in stijl wat hij doet. En hij zegt zelf dat hij het zijn meest persoonlijke en creatief bevredigendste werk uit zijn carrière vindt. Het album werd voorafgegaan door de leadsingle What Kind of Man. En er kwamen natuurlijk ook promotiesingles uit. Onder andere Big Sky en Killing Me. Na de release kreeg het album over het algemeen positieve, maar ook wat gemengde reacties. Love voor de songwriting en voor de storytelling. Maar er was een beetje kritiek op de productie. En zo ook een beetje op zijn vocalen. Maar het is toch een prachtig album geworden. En we hopen dat het publiek het natuurlijk ook mooi vindt. Parker McCollum, 2 nummers. Hope That I'm Enough zometeen, maar we beginnen met de single What Kind of Man.

twee nummers van ons album van de week. Parker McCollum, Hope That I'm Enough. En daarvoor hoorden we What Kind of Man. En die single staat inmiddels op nummer 23 in de Airplay-lijst van deze week. Een vast item sinds enkele weken is het de 20 best verkochte country-artiesten. Deze week zijn we aangekomen bij nummer 18. Nummer 18 staat Keith Urban. Hunt hij verkocht in het laatst 56,5 miljoen exemplaren. Hij kreeg 28 keer platina en zijn succesvolste album was Be Here. Met 4 keer platina, dat betekent 4 miljoen verkochte exemplaren. En zijn meest succesvolle song werd ook 4 keer platina. En dat is deze, nog steeds heel mooi. Blue Ain't Your Color.

Keith Urban, Blue Angel Call. En de voorlaatste komt uit 1990. Want toen op nummer 1 stond Garth Brooks met The Dance. Het was het hoogtepunt van zijn debuutalbum Garth Brooks. En het is nog steeds zijn carrière song. Werd geschreven door zijn vriend Tony Arata.

Waarschijnlijk toch wel de laatste die eerst uur is voor Tim McGraw. Hij scoorde 31 nummer 1 hits. En dit is nummer 12. My Best Friend. Tot na het nieuws van 8 uur.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Het tweede uur van New Country vanavond begint met de maandfavoriet. En die is voor Dylan Carmichael. Een nummer van zijn nieuwste album. Dat nieuwe album heet Keeping Country Alive. Het is zijn derde album weer en daarop ook deze maandfavoriet. I Call Grandpa. En die draaien we dus als eerste in de tweede uur in juli. Aan het begin van de tweede uur. Verder het uur, het klassieke album is vanavond voor Reba McEntire. Sweet 16. En de 3-in-1 is voor Lori Morgan. Maar we beginnen met de Song of Faith and Inspiration. Die wordt uitgekozen door Jan Theo van Hout. Hij heeft zijn programma's op RTV Hattem, Vecht LFM en RTV IJsselmond en nog enkele andere. Hij koos deze week voor John Rich met Revelation.

Dat was de Song of Faith en Inspiration voor deze week. John Rich samen met Sonia Isaac. Die hoorden we ook nog met Revelation. We gaan naar het klassieke album. En dat is vanavond Sweet 16 van Reba McEntire. Sweet 16 is het 15e studioalbum van de Amerikaanse countryzanger Reba McEntire. En het werd uitgebracht op 1 mei 1989. Vier singles kwamen er vanaf. En die bereikten onder andere de eerste plaats met... nummer Cathy's Clown, het was een cover van een nummer van de Everly Brothers. Top 5 hit met Walk On en die anderen kwamen in de top 10. Het was haar voorlaatste album met producer Jimmy Bowen. De titel van het album is afgeleid van het feit dat het Reba's 16e album was, inclusief compilatie en kerstalbums. Het album werd platina door de RAA voor meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. Het album debuteerde op nummer 17 in de country album lijst. En piekte daarna op nummer 1. Hij bleef 13 op 1 volgende weken daar staan. En het album verkocht meer dan 500.000 exemplaren in de eerste 9 weken. Twee nummers gaan we draaien. De genoemde Cathy's Clown, de nummer 1. En ook de top 5 hit Till Love Comes Around. Van het album Sweet 16. Dit is Reba.

Till Love Comes Again, Reba McEntire en daarvoor Cathy's Clown. En dat allemaal van het klassieke album Sweet 16. Haar 16e album en ze was zelf ook de tel kwijt, want officieel was het haar 15e. Maar dat geeft allemaal niks. Ik ben altijd nog blij dat ik deze Reba McEntire één keer live mocht zien. Want ze was één keer in ons land in volgens mij het jaar 2000 en met een prachtig concert in Den Haag in het concertgebouw. En onder andere Linda Davis was daar ook nog bij. Een avond om nooit te vergeten. We gaan naar een opvallend nummer in de Apple-lijst. En dat opvallende nummer is van Ira Dean samen met Ronnie Dunn. Het verscheen plotseling in de Apple-lijst. En volgens mij ging het ook net zo plotseling ervoor uit. Maar we hebben het natuurlijk wel. Het nummer heet Telemann. En ze krijgen hulp van niemand minder dan Brent Mason, John Osborne en Vince Gill.

Jackson Dean, Heavens to Betsy. En dan kom ik nog even terug op Reba McEntire. Het klassieke album was voor haar, maar er is ook nieuws over haar. De geruchten die gingen al en was ze nu wel of niet getrouwd. Maar nu verschijnen toch echt de eerste foto's dat het op 11 juli toch echt gebeurd is. De Queen of Country Music, ze zei eindelijk I Do tegen Rex Lynn. En wat er staat, het meest emotionele trouwpartij in Nashville, wat ooit plaats heeft gevonden. En iedereen was er natuurlijk bij. Blake Shelton en Miranda Lambert, Carrie Underwood en ook een knuffel kreeg ze natuurlijk van Dolly Parton. Ze waren er allemaal en het was allemaal indrukwekkend. Het eerste duet wat ze zong nadat ze getrouwd was, de eerste kus die ze kreeg, allemaal heel geweldig. En ja, als je meer wilt weten, zoek het op de socials. Reba McEntire, dus voor de derde keer nu heel gelukkig getrouwd met Rex Lynn. Dat over Reba, we gaan nu naar een andere zangeres. En dat is voor de 3-in-1, want de 3-in-1 is vanavond voor Lori Morgan. Loretta Lynn Morgan, ze werd geboren op 27 juni 1959. Zangeres en actrice, ze is dochter van George Morgan en ze is de weduwe van Keith Whitley en de ex-vrouw van John Randall en Sammy Kershaw. Dus ze heeft wat meegemaakt in haar leven. Ze is sinds haar 13e actief als zangeres en ze behaalde haar eerste single in de hitlijst in 1979. Haar grootste successen haalde ze tussen 1988 en 1999. Toen nam ze platen op voor RCA Records. Haar eerste twee albums was Leave the Light On en Something in Red. Haar album Watch Me zijn alle drie platina. Haar grootste hits waren natuurlijk Watch Me, I Didn't Know My Own Strength en de grootste was No, What Part of No. Lori Morgan is terecht dus 3-in-1 en de drie nummers die ik zo pas opnoemde, die gaan we nu horen. Te beginnen met Watch Me, Lori Morgan.

De 3-in-1 die was voor Lori Morgan. En ik vertelde al over Lori Morgan dat ze getrouwd was geweest met Keith Whitley. Uit dat huwelijk kwam ook een zoon en die heet Jesse Keith Whitley. Daar krijg je allemaal informatie van luisteraars. Die werd geboren in juni 1987 en hij heeft zelf ook een carrière opgebouwd in de muziekindustrie. Zo kwam zijn eerste album uit Breaking Ground in 2021. Hij doet veel tributealbums voor zijn vader. Hij heeft zijn vader trouwens bijna niet gekend, want toen hij 2 was overleed hij al. Hij ziet wel Keith Whitley als een van de grootste countrystellen aller tijden. En hij zou de king of country zijn geweest, zo zegt hij zelf. Hij brengt nog steeds muziek uit, deze Jesse Keith Whitley. Zo kwam een nieuwe single uit in juni van dit jaar nog. En die heette Try to Change the Ways. Dus allemaal weer informatie over de sound van Lori Morgan en Keith Whitley. We gaan naar het album van de week en dat is van Parker McCollum. En dat heet ook gewoon Parker McCollum. Van het album is dit Big Sky.

Big Sky van Parker McCollum van het gelijknamige album. En dat is ons album van de week. We gaan naar het albumoverzicht. Er zijn twee nieuwe. En op nummer 48 komt binnen ons album van de week van vorige week. Cole Swindle, Spanish Moss. Gaan we naar de top 10. Op nummer 10 staat Morgan Wallen, If I Know Me. Zijn eerste album. 9, Sektop, Cold Beer and Country Music. En 8, ja waarom weet ik ook niet, maar hij komt weer in de top 10. En dat is Toby Keith met zijn 35 biggest hits. 7, Zach Bryan, American Heartbreak. En 6, nieuw binnen, ons album van deze week. Parker McCollum met Parker McCollum. 5, Post Malone, F1 Trillion. 4, Shabuzi, Here I've Been, Isn't Where I'm Going. En 3, 2, 1, allemaal Morgan Wallen. Dance is the double album, One Thing at a Time and I'm the Problem. En van I'm the Problem drivers, Cool, Chewy en Browning.

Chevy en Browning van Morgan Wallen van het nummer 1 album I'm the Problem. We gaan naar de laatste alweer in dit tweede uur. En dat zijn zoals de laatste weken de eerste nummer 1 hits van de diverse country artiesten. En de eerste nummer 1 hit voor Carly Pearce was deze, Every Little Thing.

Deze was ik alweer een beetje vergeten. De eerste nummer 1 hit voor Carly Pearce. Zouden er nog vele volgen. De eerste was dus Every Little Thing. En over de man die u komt, hebben we het al diverse keer gehad in deze uitzending. Het was de man van Lori Morgan. Ik heb het over Keith Whitley. Zijn eerste nummer 1 hit in de hitlijsten was deze. Het hele mooie Don't Close Your Eyes. MUZIEK

De eerste nummer 1 hit voor Keith Whitley was deze Don't Close Your Eyes. En daar zouden ook nog vele volgen. En dat was het op 1 na laatst alweer in dit tweede uur New Country. Straks zijn we nog een uur bij jullie terug tussen 9 en 10. Dan hebben we onder andere, we beginnen met, natuurlijk met de Truck Song van de Week. We hebben nog onze artiest van de maand. Het juweeltje hebben we nog. En natuurlijk gaan we altijd ook zoals elke week even luisteren naar Willie Nelson. Verder hebben we nog muziek uit ons eigen land en we besluiten met de CMA Awards, de winnaars van zoveel jaar geleden. En we zijn toe aan 1984, de winnaars van toen. Kennen we de artiesten nog van 1984 of zijn ze allemaal al in het vergeethoekje geklommen? We zullen straks aan het einde van dat derde uur allemaal meemaken. De laatste voor dit uur was de eerste nummer 1 hit voor de Zac Brown Band. En het kwam van hun debuutalbum. Dat debuutalbum heette The Foundation. En we moesten er even aan wennen, maar het was hun grote doorbraak. Tot 9 uur is dit Chicken Fried. Dit is de Zac Brown Band. Tot straks voor het laatste uur.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Ben jij op zoek naar webdesign of webhosting? Kijk dan eens bij vmrmediagroep.nl. Wij bieden jou een voordelige plek om je website neer te zetten. En wij kunnen hem zelfs ook voor je maken. Ook voor streaming kan je bij ons terecht. Ga nu naar www.vmrmediagroep.nl.
3: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
4: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
5: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten, dat we gewoon overal naartoe kunnen.
6: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
7: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe country muziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek, Bouke van de Vliet.

Het derde uur van New Country is begonnen en die begint. Het derde uur begint zoals gewoonlijk met de trucksong van de week. En de laatste weken draaien we het nummer King of the Road. En deze week was de uitvoering van niemand minder dan Eddie Arnold. We gaan door met de maandartiest. Straks natuurlijk in dit uur nog de CMA Awards van 1984. En natuurlijk ook nog hits uit ons eigen land. Maar het eerste maandartiest. En in juli en ik denk ook in augustus. Want er zijn de meeste mensen op vakantie. Anne Murray. Dit is van haar Blessed Are the Believers.

Blessed Are the Believers van Anne Murray. En straks komt ze nogmaals voorbij, deze Anne Murray. We gaan het juweeltje, dat wordt wekelijks uitgezocht door radiocollega Hanneke van der Heij. Zij heeft haar eigen countryprogramma op Radio Nashville International. Het programma heet Country Music Express. Het is elke donderdagavond te beluisteren tussen 7 en 9 uur. En deze week is het juweeltje van het laatste album van Mary Chapin Carpenter. En het album heet Personal History. Het nummer dat het juweeltje is, dat heet Girl and Her Dog. En Mary Chapin Carpenter zegt er zelf over. Er zijn dagen en soms weken dat ik helemaal geen mensen zie. Maar elke dag is er wel mijn hond. Girl and Her Dog.

Mary Chapin Carpenter van haar laatste album Girl and Her Dog. En dat was het juweeltje voor deze week. Mary Chapin Carpenter nog steeds actief, maar niet meer het succes wat ze jaren geleden had met onder andere Shut Up and Kiss Me. Enkele nummer 1 hits zelfs in de countrylijsten. Het volgende nummer. Er zijn veel uitvoeringen van het volgende nummer. Het nummer Leaving Louisiana in the Broad Daylight. Het nummer werd geschreven door Rodney Crowell. En er zijn heel veel uitvoeringen van. We kennen onder uitvoering van Emmylou Harris. En ook van de Oak Ridge Boys. En die laatsten die doen mee aan weer een nieuwe uitvoering van dit nummer. Wat ze samen doen met de Flat River Band. Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

De Flat River Band samen met Oak Ridge Boys in dat nummer Leaving Louisiana in the Broad Daylight. We gaan naar het New Country album van de week van vorige week en dat was Spanish Moss van Cold Swindle. Dit is Forever to Me.

Swindle van het album Spanish Moss, ons album van de week van vorige week, Forever to Me. Nu naar het album van deze week is van Parker McCollum. Het gelijknamige album komt heel hoog binnen, nummer 6 in de albumlijst. Van dat album is dit Killing Me.

kwam van het album van de week, Parker McCollum. En we gaan naar onze wekelijkse gast. En dat is Willie Nelson. Elke week komt hij voorbij in New Country. Vanavond hebben we het album Spirit uit 1996 meegenomen. En op dit album staat dit nummer, Too Sick to Pray.

was hem, de wekelijkse bijdrage van Willie Nelson, Too Sick to Pray, van zijn album Spirit uit 1996. We gaan naar ons eigen land en we gaan naar de man die vorig jaar gestopt is met optredens. Eddie G heb ik het over. Hij was redelijk succesvol in ons land, maar hij had nog veel meer succes in het buitenland, vooral in Duitsland. Hij maakte de laatste tijd zo nu en dan een EP'tje en een van zijn laatste was deze. A Happy Man, Eddie G.

LG was dat, A Happy Man. De volgende is de Country Trail Band. En over de Country Trail Band, op 5 oktober, ik zei het al eerder, gaan ze hun laatste concert geven onder de naam de Country Trail Band. Dat is hier in, dat is in Drachten, in Battle. En we hopen heel erg dat Wim Pols er nog bij zal zijn, want Wim Pols is ernstig ziek. En een paar weken geleden waren ze in Halderwijk. Daar was Wim Pols niet bij. Maar hij hoopt nog wel erbij te zijn op 5 oktober. Een ander concert op de countrygebied is een week later hier ook in Drachten. Op 12 oktober. Dan is er een countrymiddag met allemaal Nederlandse countryartiesten. En ze zingen de hits. De new country hits van dit moment van Chris Stapleton, Lainey Wilson en dergelijke. Dat is hier dus in Udina in Drachten. Maar nu de Country Trail Band. Dit is, zijn ze met A Bible and a Bus Ticket Home. Ook een hit geweest voor Colin Ray.

Bible en een bus ticket home van de Country Trail Band in de Dutch Corner. 5 oktober dus in de Battle in Drachten. En mochten jullie er niet bij kunnen zijn die avond, het is ook live te beluisteren via Smelne FM. We gaan naar de CMA Awards van 1984, de Horizon Award. Meest belovende band of a country artiest was voor de Judds, Why Not Me?

1984 meest belovende band, The Judds, Why Not Me. Zangeres van 1984 bij de CMA Awards was Reba McEntire, Somebody Should Leave.

Somebody Should Leave van de zangeres van het jaar in 1984, Reba McEntire. The Song of the Year, dat was het nummer Wind Beneath My Wings. Het werd geschreven door Larry Handley en Jeff Silbar en die kregen dus de award. De uitvoerende artiest was Gary Morris.

Song of the Year in 1984. Wind Beneath My Wings. Dit was Gary Morris. De hit was natuurlijk voor Bette Midler. In de pop later. Het duo van het jaar 1984 was dat gelegenheidsformatie ook een hit in ons land. Julio Iglesias, Willie Nelson, To All the Girls I Loved Before.

Zij werden gekozen tot duo van het jaar. Julio Iglesias en Willie Nelson met het nummer To All The Girls I Loved Before. De groep van het jaar werd in dat jaar de Statler Brothers. En de zanger van het jaar in 1984 was Lee Greenwood, net als het jaar ervoor. De single en album van het jaar, die waren voor onze maandartiest. En dat was Anne Murray. Haar single en album A Little Good News.

A Little Good News van Anne Murray, album en single van het jaar. Ik dank jullie voor het luisteren en de reacties vanavond, want het zit er weer op. Ik heb het weer met plezier voor jullie gemaakt en graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender volgende week. Volgende week is trouwens ook de laatste voor de vakantie. Dan zijn we er een enkele weken niet meer, vertel ik. Volgende week wel meer over. We eindigen met de entertainer van het jaar. En dat was net als het vorig jaar, 1984, was voor Alabama. We draaien de albumuitvoering van If You're Gonna Play in Texas, You Gotta Have a Fiddle in the Band. Tot volgende week. Dag.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Ze zien er nog, maar vroeger was het slimmer. Mensen die praten uit de naam van de Heer. Zij je dan werken op zondag is een zonde. Maar beste fine mevrouw en fine meneer.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen. Help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

But this world I'm living in won't let me go. And it's too late

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.